30 jaar na de moord op rapper Tupac Shakur heeft een Amerikaanse rechtbank iemand in de zaak veroordeeld. Duane Davis, voormalig lid van een straatbende, is door de jury schuldig bevonden aan moord. Volgens de aanklagers organiseerde hij de aanslag en leverde hij het wapen. Waarschijnlijk was hij niet degene die schoot. De succesvolle rapper Tupac werd op 7 september 1996 beschoten vanuit een auto aan een stoplicht. Hij overleed 6 dagen later op 25-jarige leeftijd. Duane Davis, nu 63, is de eerste die in de zaak is veroordeeld. Hij kan levenslang krijgen. De andere verdachten in de zaak zijn al overleden. En nog in de VS stapt de minister van het leger op. Dan Driscoll heeft zijn ontslag ingediend bij president Trump. Driscoll wou het leger moderniseren, maar kwam vaak in conflict met defensieminister Peter Hegseth, bij wie de focus vooral ligt op een strijdmacht die loyaal gehoorzaamt aan regering Trump. Daarbij zijn in relatief

tennisser Alexander Bloks heeft zich vlot geplaatst voor de tweede ronde van de US Open, het vierde en laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Bloks versloeg in zijn openingswedstrijd de Chileen Thomas Barrios in 3 sets. Het werd 6-3, 6-4 en 6-2. Eerder op de dag werd landgenoot Rafael Collignon al uitgeschakeld. En vanavond rond 6 uur treedt Sisu Berchs aan. Hij neemt het op tegen de Spanjaard Carlos Taberner. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af vandaag bij maximaal 21 graden. In het noorden en het oosten van het land kan er nog een buitje vallen, maar geleidelijk wordt het overal droog. Morgen en donderdag meestal bewolkt met soms wat lichte regen of motregen en tot 24 graden dan.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Bijna 30 jaar na de moord op rapper Tupac Shakur heeft een Amerikaanse rechtbank iemand in de zaak veroordeeld. Duane Davis, voormalig lid van een straatbende, is door de jury schuldig bevonden aan moord.

0: Defensieminister Peter Hegseth, bij wie de focus vooral ligt op een strijdmacht die loyaal gehoorzaamt aan de regering Trump. Daarbij zijn in relatief korte tijd heel wat militaire leiders vervangen. Het Witte Huis geeft geen officiële reden voor het vertrek van Driscoll, maar zegt wel dat hij goed werk heeft geleverd. In Polen onderzoekt het gerecht een brand van gisteren nacht in een dronefabriek. Er zijn sterke aanwijzingen dat de brand is aangestoken. Het parket in Polen wil vooral nagaan of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten waren betrokken. De brand woedde bij een privébedrijf dat onder meer verkennings- en aanvalsdrones maakt en militaire communicatiesystemen. Die worden onder meer in Oekraïne gebruikt. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen, de schade loopt wel in de miljoenen. Tennisser Alexander Bloks heeft zich vlot geplaatst voor de tweede ronde van de US Open, het vierde en laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Bloks versloeg in zijn openingswedstrijd de Chileen Thomas Barrios in 3 sets. Het werd 6-3, 6-4 en 6-2. Eerder op de dag werd landgenoot Rafael Collignon al uitgeschakeld. En vanavond rond 6 uur treedt Sisu Berchs aan. Hij neemt het op tegen de Spanjaard Carlos Taberner. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af vandaag bij maximaal 21 graden. In het noorden en het oosten van het land kan er nog een buitje vallen, maar geleidelijk wordt het overal droog. Morgen en donderdag meestal bewolkt met soms wat lichte regen of motregen en tot 24 graden dan.
1: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
2: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
1: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
2: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
1: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
3: Vink Ramen en Deuren is Rijnaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
4: Vink Ramen en Deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom.
7: The music sounds great.
6: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics.

Misschien ben jij ook zo'n persoon die altijd alles op het einde maar pas te weten komt, terwijl de rest het allemaal al weet. Welkom, ik ook. Dat was Delamitri om mee te beginnen. Always the last to know. Er is dinsdagochtend en dit is de Wakkere Waaslander. Op een toch wel een beetje speciale dag, 1 september. De dag van een nieuw schooljaar. De dag dat de kindjes voor het eerst naar school moeten of voor het eerst naar het middelbaar. In ieder geval, dit is de Wakkere Waaslander. Tot 9 uur.

Het zijn natuurlijk ook de nieuwe platen die we draaien hier op de radio. De nieuwe Kygo met Max Magnone en Take Me Back. Goedemorgen allemaal, vers gezette koffie en radio zonder ochtendhumeur. Tot 9 uur vanochtend bij Land van Maas. Zometeen Metro Booming, The Weeknd en 21 Savage. Met een hit van een jaar of 4 geleden, Creeping. Naar deze van UB40, Where Did I Go Wrong? Je dinsdag is begonnen. Goedemorgen en welkom.

Wakkere Waaslander op 1 september. En het is je misschien al opgevallen. Telkens als je je Internet Explorer opent, dat er zo van die nieuwsberichten komen van MSN. En een van die berichten die er al weken op staat is... Van wat gebeurt er met je lichaam als je geen onderbroek draagt? Nu moet ik zeggen dat ik dat nog niet gelezen heb. En ben het eigenlijk ook niet van plan, want ik draag altijd een onderbroek. Goedemorgen en welkom. Radio Lux.

0: Lang geleden, daarnet nog Steps en 5, 6, 7, 8. En dit was Bazaar en Fechal en Sef. En ooit komt er een dag. En die dag, die begint vandaag. Het is dinsdag 1 september. Radio Land van Bas. Onze lokale agenda en ook muziek van Toontje Lager komt je richting uit. Radio Land
1: van Bas. Michiel Tiron.

Vrijdag 18 september organiseert Scout Sint-Christoffel een nieuwe editie van Krok, het jaarlijkse Christoffelfestival. Opnieuw een avond voor jong en oud, met een afterwork vanaf 5 uur. Het wordt een gezellig familiegebeuren met rustige achtergrondmuziek, vers gemaakte burgers, frisse drankjes en animatie. Het festival, vanaf 21 uur, schakelt een versnelling hoger en barst het helemaal los op de mainstage, waar tot 3 uur bezoekers kunnen genieten van verschillende dansbare acts en een uitgebreide bar. Tickets verkrijgbaar via www.krok.be en bij verkenners en leiding van de Scouts Sint-Christoffel. En alle info en updates vind je op de Facebook- en Instagram-pagina's van Krok. Dit weekend is er de 22e editie van de Zeelse Dijkfeesten, met op vrijdag 4 september onder andere de Dijkse Quiz, op zaterdag 5 september de Open Zeelse Eenwielerwedstrijden, ook nog de 7e editie van de Dijkse Kavaloop en s'avonds is er Music Maestro met heel wat optredens en als top of the bill Christophe op het podium in de feesttent. Kaarten hiervoor in voorverkoop kan je bestellen via 052 45 30 19 of een mailtje sturen naar zeeledijk@gmail.com. Ook op zondag is er nog wat te beleven, want dan is er een eetfestijn en gezellig samen zijn. En vanaf 2 uur is er de Dijk Happening. Het gebeurt allemaal in de feesttent in de Dijkstraat 72A in Zeelen. Dit weekend zijn het Vredefeesten in Sint-Niklaas en ook dit jaar zal de kermissfeer van de partij zijn. Plezier voor jong en oud dus, met attracties verspreid over de hele evenementenzone. De kermis die opent op vrijdag om 6 uur 's avonds en op zaterdag en zondag vanaf 2:30.

denk dat bij vele gezinnen nu de spanning een beetje stijgt. De eerste schooldag voor velen gewoon boekentas pakken en naar school. Ze zitten al een tijdje op dezelfde school, maar als je naar een nieuwe school moet, en vooral die kinderen die naar het eerste leerjaar moeten,

Summer, My Body Isn't Real. Er kan wat regen vallen vandaag op deze dinsdag. Temperaturen zitten rond 20 graden. Morgen hetzelfde weerbeeld. Met wat wolken en met wat regen. Maar tegen het weekend ziet het er allemaal weer goed uit. Want dan zijn het weer vredesfeesten in Sint-Niklaas. Goedemorgen, 1 september. Er zijn weer wat nieuwe regels en vooral wat personenwagens betreft. Voor de technische keuring van je voertuig. Is je voertuig ouder dan 10 jaar of heb je meer dan 160.000 kilometer op de teller? Dan hoef je maar om de 2 jaar naar de keuring te gaan met je auto. En ook trekhaken, die hebben geen aparte keuring meer nodig. En je verzekeringsbewijs hoef je niet meer te kunnen voorleggen bij controle. En wat de organisatie van het schooljaar betreft voor de leraars, facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedagen worden beperkt. En de laatste schooldag voor de zomervakantie is een volledige lesdag. De wakkere Waaslander.

0: cheaper.
1: Tot zover Usher en You Remind Me. Straks om 9:30 lokaal nieuws met Guy van Hemel. Die is dat volop aan het voorbereiden. Straks voor de eerste keer om 9:30 hier bij ons. En dat in het programma The Classics Ochtend van Radioland van Maas. Je bent zometeen weer helemaal up-to-date met het nieuws van 8:00. Op deze 1e van september. Hier is Toni Braxton. You're making me high. Tot zometeen.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radioland van Waas. Radioland van Waas.
1: Bijna 30 jaar na de moord op rapper Tupac Shakur heeft een Amerikaanse rechtbank iemand in de zaak veroordeeld. Duane Davis, voormalig lid van een straatbende, is door de jury schuldig bevonden aan moord. Volgens de aanklagers organiseerde hij de aanslag en leverde hij het wapen. Waarschijnlijk was hij niet degene die schoot. De succesvolle rapper Tupac werd op 7 september 1996 beschoten vanuit een auto aan een stoplicht. Hij overleed 6 dagen later op 25-jarige leeftijd. Duane Davis, nu 63, is de eerste die in de zaak is veroordeeld. Hij kan levenslang krijgen. De andere verdachten in de zaak zijn al overleden. En nog in de VS stapt de minister van het leger op. Dan Driscoll heeft zijn ontslag ingediend bij president Trump. Driscoll wou het leger moderniseren, maar kwam vaak in conflict met defensieminister Peter Hegseth, bij wie de focus vooral ligt op een strijdmacht die loyaal gehoorzaamt aan de regering Trump. Daarbij zijn in relatief korte tijd heel wat militaire leiders vervangen. Het Witte Huis geeft geen officiële reden voor het vertrek van Driscoll, maar zegt wel dat hij goed werk heeft geleverd. In Polen onderzoekt het gerecht een brand van gisteren nacht in een dronefabriek. Er zijn sterke aanwijzingen dat de brand is aangestoken. Het parket in Polen wil vooral nagaan of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten waren betrokken. De brand woedde bij een privébedrijf dat onder meer verkennings- en aanvalsdrones maakt en militaire communicatiesystemen. Die worden onder meer in Oekraïne gebruikt. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen, de schade loopt wel in de miljoenen. Tennisser Alexander Bloks heeft zich vlot geplaatst voor de tweede ronde van de US Open, het vierde en laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Bloks versloeg in zijn openingswedstrijd de Chileen Thomas Barrios in 3 sets. Het werd 6-3, 6-4 en 6-2. Eerder op de dag werd landgenoot Rafael Collignon al uitgeschakeld. En vanavond rond 6 uur treedt Sisu Berchs aan. Hij neemt het op tegen de Spanjaard Carlos Taberner. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af vandaag bij maximaal 21 graden. In het noorden en het oosten van het land kan er nog een buitje vallen, maar geleidelijk wordt het overal droog. Morgen en donderdag meestal bewolkt met soms wat licht regen of motregen en tot 24 graden dan.
2: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
3: Denk ramen en de...
2: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve

0: Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
1: Voor radioreclame bel je 03 760 18 0.

Beetje het gevoel van de zomervakantie nog in je radio. Dario G en Sunshine. Radio Lans van Basen. Goedemorgen, het is vandaag 1 september 2026. De start van je schooljaar. Dit is de Wakkere Waas, Sander, tot 9 uur.

Just T en Sam Harper hebben een hit te pakken. Die heet Just a Little. Daarvoor nog Fleetwood Mac met Gypsy uit 82. Straks Grand Funk, Some Kind of Wonderful, naar deze van Tina Turner.

Bij S Tiles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S Tiles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S Tiles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S Tiles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Pauls. Alle info op www.stylesandmore.be.

verhaal van Bobby en de Intergalactic Lovers. Zomaar op een dinsdagochtend in de Wakkere Waaslander. En alle kindjes zijn toegekomen op school. Goedemorgen en welkom. Er kan wat regen uit de lucht vallen, meestal bewolkt. En morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld. Tegen het weekend is er weer zon. Goed voor de vredesfeesten.

0: Sand van Waas. The music sounds great.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Nooduitgang van Meteor. Een van die liedjes die je afgelopen zomer heel veel hebt gehoord op de radio. De man stond ook op heel wat podia in Vlaanderen. Hij is nog altijd populair. Joris natuurlijk. Meteor. Hey Soul Sister van Train, maar eerst Latoya Jackson. Dit komt uit 1980 van de grote Jackson-familie. If you

Charles en Eddie in Would I Lie to You. Zaterdag staat hij op het podium van de Vredesfeesten op het Hendrik Heijmanplein. We hebben het over Berg. Yesterday, today, tomorrow.

van A tot Z op één lange rij. Alphabet Street van Prince. Zijn een purperen hoogheid. Prince die ooit eens een optreden gaf in Gent tijdens de Gentse feesten. Guul Geijand op zijn cup. Dit is Bob Sinclair.

Zometeen de Classics Ochtend bij Land van Maas. 2 uur lang hits uit de 70s, 80s, 90s en illies. Maak er een fijne ochtend van. Wij spreken elkaar vanmiddag om 3 uur. Of morgen vroeg om 7 uur voor wakkere Waaslander.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radioland van Waas. Radioland van Waas.
1: Bijna 1,4 miljoen kinderen en jongeren in Vlaanderen beginnen vandaag aan een nieuw schooljaar. Dat gaat gepaard met enkele belangrijke veranderingen. Zo gelden vanaf vandaag nieuwe minimumdoelen voor Nederlands, wiskunde, wetenschap en techniek. Ook verdwijnen de pedagogische studiedagen in het secundair onderwijs. En leerlingen die in het lager de minimumdoelen niet halen, krijgen extra lessen Nederlands. Vanaf vandaag is een helm verplicht voor wie zich verplaatst met een elektrische step die sneller kan rijden dan 20 km per uur. Dat heeft de FOD Financiën beslist. Die wil daarmee de verkeersveiligheid verbeteren. De maatregel geldt niet voor deelsteps, omdat die volgens de FOD meestal niet sneller rijden dan 20 km per uur. Verkeersveiligheidsinstituut FIAS betreurt dat. Volgens FIAS kan een val ook bij die snelheid ernstige verwondingen veroorzaken. Russische aanvallen op Oekraïne hebben afgelopen nacht aan 9 mensen het leven gekost. 14 anderen raakten gewond, onder wie verschillende kinderen. Russische troepen bestookten de hoofdstad Kiev en de ruime omgeving met ballistische raketten en drones. Er waren tientallen explosies te horen en op verschillende plaatsen brak brand uit. Gisteren vielen bij Russische aanvallen op Oekraïne ook al 7 doden en ruim 40 gewonden. In New York heeft de politie een vrouw van 49 doodgeschoten nadat ze op Times Square 2 mensen aangevallen had met een mes. Een vrouw van 32 overleefde de aanval niet. Een man van 68 raakte gewond, maar zijn toestand is stabiel. De verdachte was geen onbekende voor de politie en had geestelijke gezondheidsproblemen. We krijgen op deze eerste schooldag overwegend droog weer met opklaringen en wolken. Als er een buitje valt, is dat vooral in het noorden en het oosten van het land. De temperatuur stijgt tot zo'n 21 graden. Morgen starten we met opklaringen, later neemt de bewolking toe en kan er wat regen of een bui vallen. Maxima dan tussen 16 en 21 graden.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaarspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

is Radio Land van Waas met het regionieuws. De wereldmarkt in Sint-Niklaas viert dit jaar een bijzondere verjaardag. 30 jaar. Al 3 decennia lang brengt het evenement mensen en culturen van over de hele wereld samen. Bezoekers kunnen opnieuw genieten van internationale smaken, muziek, dans en gezellige ontmoetingen. De jubileumeditie belooft dan ook weer extra feestelijk te worden. 30 jaar wereldmarkt, 30 jaar verbondenheid, diversiteit en sfeer in Sint-Niklaas. U mee te maken tijdens de vredesfeesten dit weekend. Krammerok in Stekene, 2 dagen lang knallen. Maar hoe zit het nu praktisch? Een lokker nodig, reken op ongeveer 11 euro per dag. Wie staat er op het podium? Onder andere Pommelien Thijs, Bazaar, Goose, Kasabian, Rudimental, Daan, Antoon en nog veel andere artiesten. En heb je nog geen ticket? Ja, dan is het slecht nieuws, want het is volledig uitverkocht. Maar via de officiële doorverkoop maak je nog kans. Krammerok, Stekene, staat dit weekend op zijn kop. De oostelijke tangent in Sint-Niklaas die blijft op koers. De plannen voor de nieuwe verbindingsweg zitten in de volgende fase. De voorbereidende werken zouden al in 2028 kunnen starten. De tangent moet het verkeer rond Sint-Niklaas beter spreiden en de druk op de bestaande wegen verminderen. Eerst volgt nog de vergunningsfase, maar volgens de initiatiefnemers ligt de planning goed op schema. 2028 dus als belangrijk jaar, dan moet de schop de grond in. Zwerfkatten krijgen nieuwe aanpak in Beveren, Kruijbeke en Zwijndrecht. De gemeente neemt de bestrijding van de zwerfkatten voortaan zelf in handen. Vroeger was dat de taak van de provinciale VZW RATO, maar volgens de gemeente was daar te weinig tijd voor. Daarom komt er een nieuwe samenwerking met het Waze Poezenhuis en Heartbeat. Zij volgen de meldingen op, vangen de zwerfkatten en zorgen ervoor dat ze worden gesteriliseerd. Zo wil de gemeente de zwerfkattenpopulatie beter onder controle krijgen en tegelijk het dierenwelzijn verbeteren. Dit was het regionieuws.

0: Wie op zaterdag 19 september aan de start verschijnt van de Blauwbuik Trail, mag een sportieve uitdaging en een unieke ontdekkingstocht door Exaarde verwachten. Start is aan de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk, Exaarde Dorp, en de lopers die starten vanaf 4 uur in de namiddag in verschillende waves en per afstand. Info en inschrijvingen kunnen gebeuren op blauwbuiktrailexaarde.be. Tijdens de vredefeesten is er natuurlijk ook muziek. 3 dagen lang live muziek, verspreid over de stad. Van lokale ontdekkingen tot grote publieksnamen, op elk podium valt wat te beleven. Alle concerten zijn gratis en vrij toegankelijk. Er zijn verschillende podia: de Castro, de Casino, Heimanplein, Terrazza, Park en Colab Circus. Alle info is te vinden op www.vredefeesten.be. Tijdens de vredefeesten vult het luchtruim boven Sint-Niklaas zich opnieuw met tientallen kleurrijke ballonnen in alle soorten en maten. Zowel 's ochtends vanaf 7 uur als 's avonds vanaf 5:30 stijgen ze op van op de grote markt, van klassieke hete luchtballonnen tot speelse special shapes. Het Lantaarnballonballet vindt plaats op vrijdagavond om 22:30. Dat is een spektakel waarbij gasbranders op klanken van muziek oplichten en zorgen voor een spectaculaire show.
1: De Land van Waas.
2: De Land van Waas.
1: Classics Ochtend.
2: Classics Ochtend.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Bijna 1,4 miljoen kinderen en jongeren in Vlaanderen beginnen vandaag aan een nieuw schooljaar. Dat gaat gepaard met enkele belangrijke veranderingen. Zo gelden vanaf vandaag nieuwe minimumdoelen voor Nederlands, wiskunde, wetenschap en techniek. Ook verdwijnen de pedagogische studiedagen in het secundair onderwijs. En leerlingen die in het lager de minimumdoelen niet halen, krijgen extra lessen Nederlands. Vanaf vandaag is een helm verplicht voor wie zich verplaatst met een elektrische step die sneller kan rijden dan 20 km per uur. Dat heeft de FOD Financiën beslist. Die wil daarmee de verkeersveiligheid verbeteren. De maatregel geldt niet voor deelsteps, omdat die volgens de FOD meestal niet sneller rijden dan 20 km per uur. Verkeersveiligheidsinstituut FIAS betreurt dat. Volgens FIAS kan een val ook bij die snelheid ernstige verwondingen veroorzaken. Russische aanvallen op Oekraïne hebben afgelopen nacht aan 9 mensen het leven gekost. 14 anderen raakten gewond, onder wie verschillende kinderen. Russische troepen bestookten de hoofdstad Kiev en de ruime omgeving met ballistische raketten en drones. Er waren tientallen explosies te horen en op verschillende plaatsen brak brand uit. Gisteren vielen bij Russische aanvallen op Oekraïne ook al 7 doden en ruim 40 gewonden. In New York heeft de politie een vrouw van 49 doodgeschoten nadat ze op Times Square 2 mensen aangevallen had met een mes. Een vrouw van 32 overleefde de aanval niet. Een man van 68 raakte gewond, maar zijn toestand is stabiel. De verdachte was geen onbekende voor de politie en had geestelijke gezondheidsproblemen. We krijgen op deze eerste schooldag overwegend droog weer met opklaringen en wolken. Als er een buitje valt, is dat vooral in het noorden en het oosten van het land. De temperatuur stijgt tot zo'n 21 graden. Morgen starten we met opklaringen, later neemt de bewolking toe en kan er wat regen of een bui vallen. Maxima dan tussen 16 en 21 graden.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren. Wilt u het ganse jaar doorgenieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminiumschrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren.
4: Twice. Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

Dit is Radio Land van Waas met het regionieuws. De wereldmarkt in Sint-Niklaas viert dit jaar een bijzondere verjaardag. 30 jaar. Al 3 decennia lang brengt het evenement mensen en culturen van over de hele wereld samen. Bezoekers kunnen opnieuw genieten van internationale smaken, muziek, dans en gezellige ontmoetingen. De jubileumeditie belooft dan ook weer extra feestelijk te worden. 30 jaar wereldmarkt, 30 jaar verbondenheid, diversiteit en sfeer in Sint-Niklaas. U mee te maken tijdens de vredesfeesten dit weekend. Krammerok in Stekene, 2 dagen lang knallen. Maar hoe zit het nu praktisch? Een lokker nodig, reken op ongeveer €11 per dag. Wie staat er op het podium? Onder andere Pommelien Thijs, Bazaar, Goose, Kasabian, Rudimental, Daan, Antoon en nog veel andere artiesten. En heb je nog geen ticket? Ja, dan is het slecht nieuws, want het is volledig uitverkocht. Maar via de officiële doorverkoop maak je nog kans. Krammerok, Stekene, staat dit weekend op zijn kop. De oostelijke tangent in Sint-Niklaas die blijft op koers. De plannen voor de nieuwe verbindingsweg zitten in de volgende fase. De voorbereidende werken zouden al in 2028 kunnen starten. De tangent moet het verkeer rond Sint-Niklaas beter spreiden en de druk op de bestaande wegen verminderen. Eerst volgt nog de vergunningsfase, maar volgens de initiatiefnemers ligt de planning goed op schema. 2028 dus als belangrijk jaar. Dan moet de schop de grond in. Zwerfkatten krijgen nieuwe aanpak in Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht. De gemeente neemt de bestrijding van de zwerfkatten voortaan zelf in handen. Vroeger was dat de taak van de provinciale VZW RATO, maar volgens de gemeente was daar te weinig tijd voor. Daarom komt er een nieuwe samenwerking met het Waze Poezenhuis en Heartbeat. Zij volgen de meldingen op, vangen de zwerfkatten en zorgen ervoor dat ze worden gesteriliseerd. Zo wil de gemeente de zwerfkattenpopulatie beter onder controle krijgen en tegelijk het dierenwelzijn verbeteren. Dit was het regionieuws.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Bijna 1,4 miljoen kinderen en jongeren in Vlaanderen beginnen vandaag aan een nieuw schooljaar. Dat gaat gepaard met enkele belangrijke veranderingen. Zo gelden vanaf vandaag nieuwe minimumdoelen voor Nederlands, wiskunde, wetenschap en techniek. Ook verdwijnen de pedagogische studiedagen in het secundair onderwijs. En leerlingen die in het lager de minimumdoelen niet halen, krijgen extra lessen Nederlands. Vanaf vandaag is een helm verplicht voor wie zich verplaatst met een elektrische step die sneller kan rijden dan 20 km per uur. Dat heeft de FOD Financiën beslist. Die wil daarmee de verkeersveiligheid verbeteren. De maatregel geldt niet voor deelsteps, omdat die volgens de FOD meestal niet sneller rijden dan 20 km per uur. Verkeersveiligheidsinstituut FIAS betreurt dat. Volgens FIAS kan een val ook bij die snelheid ernstige verwondingen veroorzaken. Russische aanvallen op Oekraïne hebben afgelopen nacht aan 9 mensen het leven gekost. 14 anderen raakten gewond, onder wie verschillende kinderen. Russische troepen bestookten de hoofdstad Kiev en de ruime omgeving met ballistische raketten en drones. Er waren tientallen explosies te horen en op verschillende plaatsen brak brand uit. Gisteren vielen bij Russische aanvallen op Oekraïne ook al 7 doden en ruim 40 gewonden. In New York heeft de politie een vrouw van 49 doodgeschoten nadat ze op Times Square 2 mensen aangevallen had met een mes. Een vrouw van 32 overleefde de aanval niet. Een man van 68 raakte gewond, maar zijn toestand is stabiel. De verdachte was geen onbekende voor de politie en had geestelijke gezondheidsproblemen. We krijgen op deze eerste schooldag overwegend droog weer met opklaringen en wolken. Als er een buitje valt, is dat vooral in het noorden en het oosten van het land. De temperatuur stijgt tot zo'n 21 graden. Morgen starten we met opklaringen, later neemt de bewolking toe en kan er wat regen of een bui vallen. Maxima dan tussen 16 en 21 graden.
0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
2: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
3: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
4: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom.
5: The music sounds great.
4: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Ronnie van de Vijver.

al een paar jaar geleden. Loïc Notijn Radio met Heartbreaker. En zo is het weer 11 uur geworden vandaag, dinsdag 1 september. En vanmorgen vroeg zat Michiel hier al en je hoort hem deze namiddag nog eens terug. Om 3 uur is dat. Nu ben ik er tot 12 uur en we hebben er meteen Gorky bij gehaald. Soms vraagt een mens zich af.

De mannen van When Will I Be Famous, de mannen van Bros waren dat uit 1988 met I Owe You Nothing. En dit weekend zijn het vredefeesten in Sint-Niklaas met natuurlijk heel wat optredens. Maar er is er toch wel een speciaal bij, namelijk dat van Hooverphonic nu zaterdag 5 september op het Heijmanplein. Want die avond neemt Gijke Arnaert afscheid van Hooverphonic. Maar zij niet alleen, ook gitarist en medeoprichter Remo Geerts, die speelt zijn laatste concert. Het wordt dus heel speciaal daar, nu zaterdag in Sint-Niklaas. Dit zijn ze nog eens trouwens, Hooverphonic, Mad About You.

Midnight Star in 85 met Operator. Ze geven dit weekend mooi weer. En als je nog geen plannen hebt, dan kan je misschien wel naar Vlieg in het Park. Dat wordt georganiseerd door Cultuurcentrum Lokeren. En dat gebeurt allemaal in het Park Verloren Bos van 2 uur tot 5:30. Je kan je verwachten aan acrobatie, live muziek, zeebellen, een vintage draaimolen en ook nog heel wat verrassingen voor jong en oud. En de toegang is gratis.

0: salavi, baby.
1: Vrijdag 18 september organiseert Scout Sint Christoffel een nieuwe editie van Krok, het jaarlijkse Christoffelfestival. Opnieuw een avond voor jong en oud, met een afterwork vanaf 5 uur. Het wordt een gezellig familiegebeuren met rustige achtergrondmuziek, vers gemaakte burgers, frisse drankjes en animatie. Het festival, vanaf 21 uur, schakelt een versnelling hoger en barst het helemaal los op de mainstage, waar tot 3 uur bezoekers kunnen genieten van verschillende dansbare acts en een uitgebreide bar. Tickets verkrijgbaar via www.krok.be en bij verkenners en leiding van de Scouts Sint Christoffel. En alle info en updates vind je op de Facebook- en Instagram-pagina's van Krok. Dit weekend is er de 22e editie van de Zeelse Dijkfeesten, met op vrijdag 4 september onder andere de Dijkse Quiz, op zaterdag 5 september de Open Zeelse Eenwielerwedstrijden, ook nog de 7e editie van de Dijkse Kavaloop en s'avonds is er Music Maestro met heel wat optredens en als top of the bill Christophe op het podium in de feesttent. Kaarten hiervoor in voorverkoop kan je bestellen via 052 45 30 19 of een mailtje sturen naar zeeledijk@gmail.com. Ook op zondag is er nog wat te beleven, want dan is er een eetfestijn en gezellig samen zijn. En vanaf 2 uur is er de Dijk Happening. Het gebeurt allemaal in de feesttent in de Dijkstraat 72A in Zeelen. Dit weekend zijn het Vredefeesten in Sint-Niklaas en ook dit jaar zal de kermissfeer van de partij zijn. Plezier voor jong en oud dus, met attracties verspreid over de hele evenementenzone. De kermis die opent op vrijdag om 6 uur 's avonds en op zaterdag en zondag vanaf 2:30.

Jess Glynn met Hold My Hand. En zo dadelijk Martin Garrix en Ed Sheeran. En Ed Sheeran, dat is een grote Pokémon-fan. Dat bleek nog tijdens de Pokémon World Championships. Opeens dook hij op Ed Sheeran. En hij heeft daar ook gezongen. Hij heeft het themalied van de eerste Pokémon-serie gezongen. Stay.

Kira in de radio met Objection. We gaan naar 12 uur. Later op de middag om 3 uur hoor je nog Michiel. En nadien is er ook nog Johan Waterschoot. En zo dadelijk tussen 12 en 2 Jeroen met Broodje Waas. En ik ben eens benieuwd wat er vandaag in zijn brooddoos zit. Van muziek dan bedoel ik. Ik ben er morgen trouwens weer om 11 uur. Tot dan.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Opnieuw is een Deense man betrokken bij een donorschandaal in ons land. Volgens het Federaal Geneesmiddelenagentschap heeft hij bij 39 Belgische vrouwen 53 kinderen verwekt. Ook in 23 andere landen zijn kinderen van hem geboren. Dat aantal ligt ver boven de wettelijke limiet. Een donor mag zijn sperma aan maximaal 6 gezinnen afstaan. Bovendien is bij de man een genetische aandoening vastgesteld, die bloedvaten en verschillende organen kan verzwakken. Vorig jaar bleek een andere Deense donor ook 53 kinderen verwekt te hebben in ons land. Die man droeg een gen dat het risico op kanker verhoogt. Het grote drugsproces Costa krijgt een vervolg voor het Hof van Beroep in Antwerpen. 43 van de 51 veroordeelden zijn in beroep gegaan tegen hun straf. Eind juli werden ze veroordeeld voor de grootschalige invoer van ruim 23 ton cocaïne via de haven van Antwerpen. De speelfiguren kregen 9, 12 en 13 jaar cel. De zaak wordt nu grotendeels opnieuw behandeld. Deze 1 september is een populaire vakantiedag. 1 op de 5 werknemers neemt vandaag vrij. Dat blijkt uit cijfers van Atentia. Vooral moeders en arbeiders blijven vandaag weg van het werk. Vlaams minister van Klimaat de Prateren wil dat er tegen volgende zomer een nieuw hitteplan is. Volgens haar hebben de overheden deze zomer te laat gereageerd op de extreme warmte. Tijdens de 3 hittegolven overleden ruim 1700 mensen meer dan normaal. Dat is de hoogste oversterfte door hitte in Europa. Bij 2 Israëlische luchtaanvallen in Gazastad zijn zeker 5 doden gevallen. Volgens Israël waren Hamas-strijders het doelwit. Israël voerde de aanvallen in de Gazastrook de voorbije dagen op, ondanks het bestand dat in oktober vorig jaar overeengekomen werd. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen. Het schip werd volgens het Britse maritieme agentschap geraakt door 3 projectielen. Er vielen geen slachtoffers en er is ook geen milieuschade gemeld. Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanval. Mogelijk zit Iran erachter. Het is wisselend bewolkt. De temperatuur ligt in de buurt van 21 graden. Morgen eerst opklaringen, later meer wolken en kans op een bui. Daarna volgen nog enkele wisselvallige dagen. Maar zaterdag en vooral zondag gaat het opnieuw zomeren en halen we liefst 29 graden.
0: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink Ramen, Deuren en Woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
0: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
2: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

Sabrina Carpenter met Manchild. Goedemiddag, welkom. Iets over 12. Het is lunchtijd, ook bij Land van Waas, in het Waasland. We gaan hier samen een broodje achter de kiezen werken. Alleen is de vraag, welk broodje krijgen wij vandaag geserveerd? En wel een speciaalke, maar ooit ziet er zeer lekker uit. Heerlijk. Een broodje cabrardo. Ja, cabrardo klinkt exotisch. Het is echt met geitenkaas, honing, gebakken spek, pijnboompitten, rucola en stukjes appel. Heerlijk. Dat gaat smaken. En tussendoor de beste hits en classics. Ook dat nog. En straks de slimste Waaslander. En het spel Waar gaat dit over? Just as I thought.

Bon Jovi bij Land van Waas in de lunch op dinsdagmiddag, ja, 1 september. Hè. Eerste schooldag, het moest er een keer van komen, het schone leven kon niet blijven duren. Iedereen terug netjes naar school en het weer valt nog wel mee vandaag. Ja, vanmiddag een graad of 22 in het Waasland met zonnewolken. Morgen grijs, ook donderdag grijs bij 23 graden. En vrijdag, zaterdag, zondag zijn aangenaam. Licht zomers zelfs met zon, wolken een graad of 2, 23.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Queen, One Vision. Het is Land van Waas, de lunch op dinsdagmiddag. Met zometeen de slimste Waaslander. Ik ga de vraag lanceren, maar eerst de redactie. Nieuws uit onze Waasland. En hij mag nog eerder, want hij is natuurlijk Bruno Mars. Baby.

Dit is Radioland van Waas met het regionieuws. De Wereldmarkt in Sint-Niklaas viert dit jaar een bijzondere verjaardag. 30 jaar. Al 3 decennia lang brengt het evenement mensen en culturen van over de hele wereld samen. Bezoekers kunnen opnieuw genieten van internationale smaken, muziek, dans en gezellige ontmoetingen. De jubileumeditie belooft dan ook weer extra feestelijk te worden. 30 jaar Wereldmarkt, 30 jaar verbondenheid, diversiteit en sfeer in Sint-Niklaas. U mee te maken tijdens de vredesfeesten dit weekend. Krammerok in Stekene, 2 dagen lang knallen. Maar hoe zit het nu praktisch? Een lokker nodig, reken op ongeveer 11 euro per dag. Wie staat er op het podium? Onder andere Pommelien Thijs, Bazaar, Goose, Kasabian, Rudimental, Daan, Antoon en nog veel andere artiesten. En heb je nog geen ticket? Ja, dan is het slecht nieuws, want het is volledig uitverkocht. Maar via de officiële doorverkoop maak je nog kans. Krammerok, Stekene, staat dit weekend op zijn kop. De oostelijke tangent in Sint-Niklaas die blijft op koers. De plannen voor de nieuwe verbindingsweg zitten in de volgende fase. De voorbereidende werken zouden al in 2028 kunnen starten. De tangent moet het verkeer rond Sint-Niklaas beter spreiden en de druk op de bestaande wegen verminderen. Eerst volgt nog de vergunningsfase, maar volgens de initiatiefnemers ligt de planning goed op schema. 2028 dus als belangrijk jaar. Dan moet de schop de grond in. Zwerfkatten krijgen nieuwe aanpak in Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht. De gemeente neemt de bestrijding van de zwerfkatten voortaan zelf in handen. Vroeger was dat de taak van de provinciale VZW RATO, maar volgens de gemeente was daar te weinig tijd voor. Daarom komt er een nieuwe samenwerking met het Waze Poezenhuis en Heartbeat. Zij volgen de meldingen op, vangen de zwerfkatten en zorgen ervoor dat ze worden gesteriliseerd. Zo wil de gemeente de zwerfkattenpopulatie beter onder controle krijgen en tegelijk het dierenwelzijn verbeteren. Dit was het regionieuws.

De krunners in de zin van mijn leven. Het is zover, het is tijd voor de slimste Waaslander. Ik stel een vraag en het antwoord volgt over een uur. Het is vandaag, vermoed ik, een gokvraag. Hier komt de vraag. Waar vindt de meeste alcoholconsumptie ter wereld per inwoner plaats? Met andere woorden, in welk land drinken de mensen het meest? In verhouding, hè? Welk land? Het kan eigenlijk 200 antwoorden zijn. Ik zoek er eentje, dus een beetje gokken. Maar als je een beetje logisch denkt, dan moet de regio al juist zijn. Antwoord welkom via info@rlvw.be. Info@rlvw.be. Dit zijn de Commodores.

Kloklo in het Waasland met Alexandrie, Alexandra, Land van Waas. De lunch heet hier voortaan Broodje Waas. En we spelen sinds gisteren een nieuw spel. Het heet Waar gaat dit over? En dat gaat als volgt. Ik geef nu het antwoord. Kun je even tobben over de vraag, want die vraag die krijg je pas na het nieuws. Dit is het antwoord vandaag. Het kan ook geel, roodachtig, bruin, donkergroen of toch bijna zwart zijn. Dat is het antwoord. Wat is nu de vraag? Die vraag krijg je straks meteen na 1 uur. In de lunch in Broodje Waas. En nu Cameron Withcombe.

0: Opnieuw is een Deense man betrokken bij een donorschandaal in ons land. Volgens het Federaal Geneesmiddelenagentschap heeft hij bij 39 Belgische vrouwen 53 kinderen verwekt. Ook in 23 andere landen zijn kinderen van hem geboren. Dat aantal ligt ver boven de wettelijke limiet. Een donor mag zijn sperma aan maximaal 6 gezinnen afstaan. Bovendien is bij de man een genetische aandoening vastgesteld die bloedvaten en verschillende organen kan verzwakken. Vorig jaar bleek een andere Deense donor ook 53 kinderen verwekt te hebben in ons land. Die man droeg een gen dat het risico op kanker verhoogt. Het grote drugsproces Costa krijgt een vervolg voor het Hof van Beroep in Antwerpen. 43 van de 51 veroordeelden zijn in beroep gegaan tegen hun straf. Eind juli werden ze veroordeeld voor de grootschalige invoer van ruim 23 ton cocaïne via de haven van Antwerpen. De speelfiguren kregen 9, 12 en 13 jaar cel. De zaak wordt nu grotendeels opnieuw behandeld. Deze 1 september is een populaire vakantiedag. 1 op de 5 werknemers neemt vandaag vrij. Dat blijkt uit cijfers van Atentia. Vooral moeders en arbeiders blijven vandaag weg van het werk. Vlaams minister van Klimaat de Pratere wil dat er tegen volgende zomer een nieuw hitteplan is. Volgens haar hebben de overheden deze zomer te laat gereageerd op de extreme warmte. Tijdens de 3 hittegolven overleden ruim 1700 mensen meer dan normaal. Dat is de hoogste oversterfte door hitte in Europa. Bij 2 Israëlische luchtaanvallen in Gazastad zijn zeker 5 doden gevallen. Volgens Israël waren Hamas-strijders het doelwit. Israël voerde de aanvallen in de Gazastrook de voorbije dagen op, ondanks het bestand dat in oktober vorig jaar overeengekomen werd. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen. Het schip werd volgens het Britse maritieme agentschap geraakt door 3 projectielen. Er vielen geen slachtoffers en er is ook geen milieuschade gemeld. Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanval. Mogelijk zit Iran erachter. Het is wisselend bewolkt. De temperatuur ligt in de buurt van 21 graden. Morgen eerst opklaringen, later meer wolken en kans op een bui. Daarna volgen nog enkele wisselvallige dagen. Maar zaterdag en vooral zondag gaat het opnieuw zomeren en halen we liefst 29 graden.
1: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
2: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
1: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
2: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
1: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
3: Vink Ramen en Deuren is Rijnaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
4: Vink Ramen en Deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
6: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
7: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom.
8: The music sounds great.
7: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Jeroen Verkruijsen.

Fleetwood Mac, Seven Wonders. En als ik mag eerlijk zijn, het weet je vandaag in waar gaat dit over, is ook een wonder. Enfin, ik wist het eigenlijk niet. En ik denk jij ook niet. Het antwoord was, het kan geel, roodachtig, bruin, donkergroen of bijna zwart zijn. Dat was het antwoord dat ik weggaf net voor het nieuws. En dan krijg je nu de vraag, want daar hoort uiteraard een vraag bij. De vraag was, is ruwiolie altijd zwart? Blijkt dus van niet, hè. Wordt altijd het zwarte goud genoemd, olie. Maar kijk, olie kan dus ook geel, roodachtig, bruin, donkergroen of bijna zwart zijn. Het hangt af van de chemische samenstelling en de geologische omstandigheden waar de olie is ontstaan. En soms lichtere olie zijn gewoon zelfs gewoon doorschijnend. Ik heb het goed gezien, de naft in mijn auto is toch is zwart hoor. Maar goed, ruwe olie, niet altijd zwart.

Michael Jackson, Stevie Wonder en Gerrit bij Landhaven Waas in de lunch. Het is broodje Waas, elke middag van 12 naar 2. Ik pak je mee over de middag met lekker lichte, krokante hits. En ook elke dag een vraag. Zometeen het antwoord in de slimste Waaslander. Eerst Romeo Elvis en Oscar and the Wolf. Radio Last on Waas. En Ceiling.

vandaag. Met zometeen nieuws uit onze eigen regio en ook onderweg Coldplay met A Head Full of Dreams. Eerst de Pointer Sisters. Zij mogen richting nieuws uit onze regio. Automatic nu in Broodje Waas.

0: is Radio Land van Waas met het regionieuws. De Wereldmarkt in Sint-Niklaas viert dit jaar een bijzondere verjaardag. 30 jaar. Al 3 decennia lang brengt het evenement mensen en culturen van over de hele wereld samen. Bezoekers kunnen opnieuw genieten van internationale smaken, muziek, dans en gezellige ontmoetingen. De jubileumeditie belooft dan ook weer extra feestelijk te worden. 30 jaar Wereldmarkt, 30 jaar verbondenheid, diversiteit en sfeer in Sint-Niklaas. U mee te maken tijdens de vredesfeesten dit weekend. Krammerok in Stekene, 2 dagen lang knallen. Maar hoe zit het nu praktisch? Een lokker nodig, reken op ongeveer €11 per dag. Wie staat er op het podium? Onder andere Pommelien Thijs, Bazaar, Goose, Kasabian, Rudimental, Daan, Antoon en nog veel andere artiesten. En heb je nog geen ticket? Ja, dan is het slecht nieuws, want het is volledig uitverkocht. Maar via de officiële doorverkoop maak je nog kans. Krammerok, Stekene, staat dit weekend op zijn kop. De oostelijke tangent in Sint-Niklaas die blijft op koers. De plannen voor de nieuwe verbindingsweg zitten in de volgende fase. De voorbereidende werken zouden al in 2028 kunnen starten. De tangent moet het verkeer rond Sint-Niklaas beter spreiden en de druk op de bestaande wegen verminderen. Eerst volgt nog de vergunningsfase, maar volgens de initiatiefnemers ligt de planning goed op schema. 2028 dus als belangrijk jaar. Dan moet de schop de grond in. Zwerfkatten krijgen nieuwe aanpak in Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht. De gemeente neemt de bestrijding van de zwerfkatten voortaan zelf in handen. Vroeger was dat de taak van de provinciale VZW RATO, maar volgens de gemeente was daar te weinig tijd voor. Daarom komt er een nieuwe samenwerking met het Waze Poezenhuis en Heartbeat. Zij volgen de meldingen op, vangen de zwerfkatten en zorgen ervoor dat ze worden gesteriliseerd. Zo wil de gemeente de zwerfkattenpopulatie beter onder controle krijgen en tegelijk het dierenwelzijn verbeteren. Dit was het regionieuws. Radio
1: Land van Waas. Jeroen Verkruijsen.

Coldplay, Head Full of Dreams bij Land van Waas in de lunch. Het is Broodje Waas met het antwoord in de vraag van de slimste Waaslander. De vraag was: waar vindt de meeste alcoholconsumptie ter wereld per inwoner plaats? Dus welke mensen, welk land drinken ze het meest eigenlijk? Kort door de bocht. We zochten, dat is heel moeilijk, het was een gok, dat geef ik toe. We zochten naar, zowaar, Moldavië. Het zal dus iets van vodka zijn of zo. Ik had gedacht, ja, Frankrijk met champagne en wijn. Niks van, Moldavië.

Jouw dinsdagmiddag met Jody Wardley en Real Love. Radio Land van Vaas. Het is bijna 2 uur, de kop is eraf voor de mensen van het schoolleven. Leerkrachten, leerlingen. Over 1 uur of 2 rinkelt de bel alweer om het eind aan te kondigen van de eerste dag. Intussen mag je verder genieten van vakantie. Want ik hoorde dat veel mensen vandaag vakantie pakken. Bij ons kan je verder heerlijk ontspannen bij Land van Vaas. Met onze lekkere hits en classics. Radio Land van Vaas. Zometeen na 2 uur en vanaf 3 uur pakt Michiel je mee richting het eind van je werkdag. Of vakantiedag, dat zou dus ook kunnen. En voor 2 uur nog Phoebe Bridges en Bobby. En morgen een nieuwe lekkere broodje Vaas.

0: Opnieuw is een Deense man betrokken bij een donorschandaal in ons land. Volgens het Federaal Geneesmiddelenagentschap heeft hij bij 39 Belgische vrouwen 53 kinderen verwekt. Ook in 23 andere landen zijn kinderen van hem geboren. Dat aantal ligt ver boven de wettelijke limiet. Een donor mag zijn sperma aan maximaal 6 gezinnen afstaan. Bovendien is bij de man een genetische aandoening vastgesteld, die bloedvaten en verschillende organen kan verzwakken. Vorig jaar bleek een andere Deense donor ook 53 kinderen verwekt te hebben in ons land. Die man droeg een gen dat het risico op kanker verhoogt. Het grote drugsproces Costa krijgt een vervolg voor het Hof van Beroep in Antwerpen. 43 van de 51 veroordeelden zijn in beroep gegaan tegen hun straf. Eind juli werden ze veroordeeld voor de grootschalige invoer van ruim 23 ton cocaïne via de haven van Antwerpen. De speelfiguren kregen 9, 12 en 13 jaar cel. De zaak wordt nu grotendeels opnieuw behandeld. Deze 1 september is een populaire vakantiedag. 1 op de 5 werknemers neemt vandaag vrij. Dat blijkt uit cijfers van Atentia. Vooral moeders en arbeiders blijven vandaag weg van het werk. Vlaams minister van Klimaat de Prateren wil dat er tegen volgende zomer een nieuw hitteplan is. Volgens haar hebben de overheden deze zomer te laat gereageerd op de extreme warmte. Tijdens de 3 hittegolven overleden ruim 1700 mensen meer dan normaal. Dat is de hoogste oversterfte door hitte in Europa. Bij 2 Israëlische luchtaanvallen in Gazastad zijn zeker 5 doden gevallen. Volgens Israël waren Hamas-strijders het doelwit. Israël voerde de aanvallen in de Gazastrook de voorbije dagen op, ondanks het bestand dat in oktober vorig jaar overeengekomen werd. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen. Het schip werd volgens het Britse maritieme agentschap geraakt door 3 projectielen. Er vielen geen slachtoffers en er is ook geen milieuschade gemeld. Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanval. Mogelijk zit Iran erachter. Het is wisselend bewolkt. De temperatuur ligt in de buurt van 21 graden. Morgen eerst opklaringen, later meer wolken en kans op een bui. Daarna volgen nog enkele wisselvallige dagen. Maar zaterdag en vooral zondag gaat het opnieuw zomeren en halen we liefst 29 graden.
1: Een bouwplan? Daar houden we van.
2: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
1: Strak modern of landelijk klassiek?
2: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
2: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 18 0.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Een man van 60 uit Ninove is hersendood verklaard nadat hij 5 dagen geleden was aangevallen door een nest Aziatische hoornaars. Normaal is een steek van een Aziatische hoornaar niet gevaarlijker dan van een wesp. Maar deze man werd 10 keren gestoken en kreeg een hartstilstand. Hij is nog gereanimeerd, maar volgens de familie is er geen hersenactiviteit meer en wordt de medicatie nu stopgezet. Dit weekend moesten ook in Kluisbergen in de Vlaamse Ardennen 5 mensen voor verzorging naar het ziekenhuis nadat ze waren gestoken door hoornaars. België zal vandaag geen natuurherstelplan indienen bij de Europese Commissie, ook al verloopt de deadline. In het plan zou moeten staan hoe ons land kwetsbare natuur zal herstellen, maar Brussel en Wallonië zijn niet klaar met hun deel van het werk. Natuurexperts zeggen ook dat de plannen die er al zijn niet ver genoeg gaan. De Noorse koning Håkon heeft de eed afgelegd in het parlement. Vrijdag volgde hij zijn vader al op, die toen op 89-jarige leeftijd overleed. Er is geen uitgebreide kroning, alleen een eedaflegging. De vrouw van Håkon, Mette Marit, was niet bij de plechtigheid. Zij herstelt van een longtransplantatie in juni. De Nooren kunnen ook nog een week lang de kist van de overleden koning Harald groeten. De Europese gasprijs heeft opnieuw zijn hoogste peil bereikt in meer dan 3 jaar tijd. De prijs ligt rond €70 per megawattuur. En zo duur is gas sinds begin 2023 niet meer geweest. De prijzen stijgen sinds de Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran een half jaar geleden. En de gasvoorraden staan in veel Europese landen ook heel laag. Normaal worden ze tijdens de zomer aangevuld met het oog op de winter, maar omdat de prijzen al hoog stonden, is dat veel minder. Gebeurt. Er kan nog een buitje vallen, maar tegen de avond is het overal droog. Morgen wisselend bewolkt met een kleine kans op buien en tot 21 graden.

0: de expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
1: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

Brass & Bucket van Pretenders op dinsdag namiddag. Dit is Michiel in de middag tot 6 uur met heel veel muziek in dit uur, maar dan echt heel veel muziek. Straks voor jou Jelly Roll, I'm Good. Praise Cats en Andrea Love met Shine On Me en The Sunglasses worden straks opgezet door Tracy Ullman. Maar eerst terug naar 1990. De

Niet alleen zangeres, maar ook stand-up comedian. Of ze dat nu nog doet, dat is de vraag natuurlijk. Tracy Ullman. In de jaren 80 had Bea van der Maat met haar band Won Ton Ton een hit te pakken met Hey Marlene. Die komt er zo meteen aan. Maar eerst die Urban Cookie Collective.

vrijdag 18 september organiseert Scout Sint Christoffel een nieuwe editie van Krok, het jaarlijkse Christoffelfestival. Opnieuw een avond voor jong en oud, met een afterwork vanaf 5 uur. Het wordt een gezellig familiegebeuren met rustige achtergrondmuziek, vers gemaakte burgers, frisse drankjes en animatie. Het festival, vanaf 21 uur, schakelt een versnelling hoger en barst het helemaal los op de mainstage, waar tot 3 uur bezoekers kunnen genieten van verschillende dansbare acts en een uitgebreide bar. Tickets verkrijgbaar via www.krok.be en bij verkennis en leiding van de Scouts Sint Christoffel. En alle info en updates vind je op de Facebook- en Instagram-pagina's van Krok. Dit weekend is er de 22e editie van de Zeelse Dijkfeesten, met op vrijdag 4 september onder andere de Dijkse Quiz, op zaterdag 5 september de Open Zeelse Eenwielerwedstrijden, ook nog de 7e editie van de Dijkse Kavaloop en s'avonds is er Music Maestro met heel wat optredens en als top of the bill Christoffel op het podium in de feesttent. Kaarten hiervoor in voorverkoop kan je bestellen via 052 45 30 19 of een mailtje sturen naar zeeledijk@gmail.com. Ook op zondag is er nog wat te beleven, want dan is er een eetfestijn en gezellig samen zijn. En vanaf 2 uur is er de Dijk Happening. Het gebeurt allemaal in de feesttent in de Dijkstraat 72A in Zeelen. Dit weekend zijn het Vredefeesten in Sint-Niklaas en ook dit jaar zal de kermissfeer van de partij zijn. Plezier voor jong en oud dus, met attracties verspreid over de hele evenementenzone. De kermis die opent op vrijdag om 6 uur 's avonds en op zaterdag en zondag vanaf 2:30.

Het heeft een hele tijd nodig geweest om een chihuahua in huis te hebben. DJ Bobo en Chihuahua. Dit is Land van Waas met extra veel muziek al het eerste uur. Met Kygo, met Dayton en Pop in Wonderland. Maar ook met deze hier van Texas. Let's work it out. Fijn dat je luistert.

Janet Jackson, Let's Wait a While. Ken je die plaat van Scooter nog, de Belgische groep? Minute by Minute uit 83. Die ga ik zo meteen voor je draaien na deze van

kent ze vooral van die andere hit You. Het Belgische Scooter en Minute by Minute. Je bent up-to-date met het nieuws van 4 uur zometeen. Op deze 1e van september. Dit is Lenny Lenny, She Only Loves You. In the summertime. Niet in de wintertime, hè? Pas op.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas. Een man van 60 uit Ninoven is hersendood verklaard nadat hij 5 dagen geleden was aangevallen door een nest Aziatische hoornaars. Normaal is een steek van een Aziatische hoornaar niet gevaarlijker dan van een wesp. Maar deze man werd tientallen keren gestoken en kreeg een hartstilstand. Hij is nog gereanimeerd, maar volgens de familie is er geen hersenactiviteit meer en wordt de medicatie nu stopgezet. Dit weekend moesten ook in Kluisbergen in de Vlaamse Ardennen 5 mensen voor verzorging naar het ziekenhuis nadat ze waren gestoken door hoornaars. België zal vandaag geen natuurherstelplan indienen bij de Europese Commissie, ook al verloopt de deadline. In het plan zou moeten staan hoe ons land kwetsbare natuur zal herstellen, maar Brussel en Wallonië zijn niet klaar met hun deel van het werk. Natuurexperts zeggen ook dat de plannen die er al zijn niet ver genoeg gaan. De Noorse koning Håkon heeft de eed afgelegd in het parlement. Vrijdag volgde hij zijn vader al op, die toen op 89-jarige leeftijd overleed. Er is geen uitgebreide kroning, alleen een eedaflegging. De vrouw van Håkon, Mette Marit, was niet bij de plechtigheid. Zij herstelt van een longtransplantatie in juni. De Nooren kunnen ook nog een week lang de kist van de overleden koning Harald groeten. De Europese gasprijs heeft opnieuw zijn hoogste peil bereikt in meer dan 3 jaar tijd. De prijs ligt rond €70 per megawattuur. En zo duur is gas sinds begin 2023 niet meer geweest. De prijzen stijgen sinds de Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran een half jaar geleden. En de gasvoorraden staan in veel Europese landen ook heel laag. Normaal worden ze tijdens de zomer aangevuld met het oog op de winter, maar omdat de prijzen al hoog stonden, is dat veel minder gebeurd. Er kan nog een buitje vallen, maar tegen de avond is het overal droog. Morgen wisselen bewolkt met een kleine kans op buien en tot 21 graden.
1: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren? Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminium schrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
2: Vink Ramen en Deuren.
3: Twice. Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
4: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Michiel Tiron.

Live and Learn. Op deze 1 september. Leven en leren. Daar gaat het komende schooljaar over. Joe Public en Live and Learn. Voor velen onder jullie een halve dag vandaag. Boeken in orde brengen, kaften. Heb ik vroeger ook nog allemaal gedaan, hè? Pas op. Goedemiddag, het is ondertussen 4 uur geweest. Michiel in de middag met DJ-licious en met T-Paw. En The Stranglers uit 84. You better watch out for the skin deep.

This is the Right Time van Lisa Stansfield. Dit weekend vredesfeesten met op het podium Orly. Onze eigen Orly uit Sint-Niklaas gaat optreden tijdens Plein Air. Dat gaat door op het Apostelplein in Sint-Niklaas. En verder natuurlijk zijn er nog heel wat andere dingen. Zo zijn er natuurlijk ook de ballons die opgaan komend weekend. En het afscheidsconcert een beetje van Hooverphonic en het afscheid van Romon en Gijke. Dat gaat door komende zaterdag op het Hendrik Heijmanplein hier in Sint-Niklaas.

is Radioland van Waas met het regionieuws. De Wereldmarkt in Sint-Niklaas viert dit jaar een bijzondere verjaardag. 30 jaar. Al 3 decennia lang brengt het evenement mensen en culturen van over de hele wereld samen. Bezoekers kunnen opnieuw genieten van internationale smaken, muziek, dans en gezellige ontmoetingen. De jubileumeditie belooft dan ook weer extra feestelijk te worden. 30 jaar Wereldmarkt, 30 jaar verbondenheid, diversiteit en sfeer in Sint-Niklaas. U mee te maken tijdens de vredesfeesten dit weekend. Krammerok in Stekene, 2 dagen lang knallen. Maar hoe zit het nu praktisch? Een lokker nodig, reken op ongeveer 11 euro per dag. Wie staat er op het podium? Onder andere Pommelien Thijs, Bazaar, Goose, Kasabian, Rudimental, Daan, Antoon en nog veel andere artiesten. En heb je nog geen ticket? Ja, dan is het slecht nieuws, want het is volledig uitverkocht. Maar via de officiële doorverkoop maak je nog kans. Krammerok, Stekene, staat dit weekend op zijn kop. De oostelijke tangent in Sint-Niklaas, die blijft op koers. De plannen voor de nieuwe verbindingsweg zitten in de volgende fase. De voorbereidende werken zouden al in 2028 kunnen starten. De tangent moet het verkeer rond Sint-Niklaas beter spreiden en de druk op de bestaande wegen verminderen. Eerst volgt nog de vergunningsfase, maar volgens de initiatiefnemers ligt de planning goed op schema. 2028 dus als belangrijk jaar. Dan moet de schop de grond in. Zwerfkatten krijgen nieuwe aanpak in Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht. De gemeente neemt de bestrijding van de zwerfkatten voortaan zelf in handen. Vroeger was dat de taak van de provinciale VZW RATO, maar volgens de gemeente was daar te weinig tijd voor. Daarom komt er een nieuwe samenwerking met het Waze Poezenhuis en Heartbeat. Zij volgen de meldingen op, vangen de zwerfkatten en zorgen ervoor dat ze worden gesteriliseerd. Zo wil de gemeente de zwerfkattenpopulatie beter onder controle krijgen en tegelijk het dierenwelzijn verbeteren. Dit was het regionieuws.

je 's middags moet eten, dan kan je dat best met ons doen. Broodje Waas is het nieuwe programma dat gepresenteerd wordt door Jeroen Verkruijsen. Elke middag tussen 12 en 2. En wat hij dan allemaal uit zijn boterhamdoos tovert, je wil het niet weten. Morgenmiddag maar eens luisteren tussen 12 en 2 hier op Radioland van Waas. Straks Meat Love, I Do Anything For Love, zo simpel is het. Een marshmallow met Kelsia Ballerini. Een other drink, naar deze van Jimmy Cliff, We All Are One.

grote liefde voor het circus, hè, die Camille. Tegenwoordig ook circusartiesten en zangeres. En ze kwam helemaal in ademnood. Ik hoop dat dat ondertussen al een beetje opgelost is. Het nieuws om 5 uur. Je bent altijd up-to-date. En als je zo het gevoel hebt van, wat een leuke dag vandaag. Dan ben je niet alleen. Ook Johan Verminnen dacht er zo over. Ik voel me goed. Meezingen is de boodschap.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Een man van 60 uit Ninove is hersendood verklaard nadat hij 5 dagen geleden was aangevallen door een nest Aziatische hoornaars. Normaal is een steek van een Aziatische hoornaar niet gevaarlijker dan van een wesp. Maar deze man werd tientallen keren gestoken en kreeg een hartstilstand. Hij is nog gereanimeerd, maar volgens de familie is er geen hersenactiviteit meer en wordt de medicatie nu stopgezet. Dit weekend moesten ook in Kluisbergen in de Vlaamse Ardennen 5 mensen voor verzorging naar het ziekenhuis nadat ze waren gestoken door hoornaars. België zal vandaag geen natuurherstelplan indienen bij de Europese Commissie, ook al verloopt de deadline. In het plan zou moeten staan hoe ons land kwetsbare natuur zal herstellen. Maar Brussel en Wallonië zijn niet klaar met hun deel van het werk. Natuurexperts zeggen ook dat de plannen die er al zijn niet ver genoeg gaan. De Noorse koning Håkon heeft de eed afgelegd in het parlement. Vrijdag volgde hij zijn vader al op, die toen op 89-jarige leeftijd overleed. Er is geen uitgebreide kroning, alleen een eedaflegging. De vrouw van Håkon, Mette Marit, was niet bij de plechtigheid. Zij herstelt van een longtransplantatie in juni. De Nooren kunnen ook nog een week lang de kist van de overleden koning Harald groeten. De Europese gasprijs heeft opnieuw zijn hoogste peil bereikt in meer dan 3 jaar tijd. De prijs ligt rond 70 euro per megawattuur. En zo duur is gas sinds begin 2023 niet meer geweest. De prijzen stijgen sinds de Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran een half jaar geleden. En de gasvoorraden staan in veel Europese landen ook heel laag. Normaal worden ze tijdens de zomer aangevuld met het oog op de winter. Maar omdat de prijzen al hoog stonden, is dat veel minder. Gebeurt. Er kan nog een buitje vallen, maar tegen de avond is het overal droog. Morgen wisselen bewolkt met een kleine kans op buien en tot 21 graden.
2: Vink, de expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com. Vink, ramen en deuren.
3: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
4: Voor radioreclame bel je 03 760 18 0.

Felix de Laat, die ook al jaren meedraait in het wereldje van de dancemuziek. Lost Frequencies en Live It All op Radioland van Maas. We hebben straks hier voor jou onze lokale agenda. En er is natuurlijk ook nog ons lokaal nieuws dat er aankomt rond 5:30. Als jij nieuws voor ons hebt, dan heb je iets te melden waarvan je zegt, dat is interessant. Het kan snel via onze WhatsApp. En die vind je dan weer terug op onze website rlvb.be.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Ze staan tegenwoordig weer op het podium, deze Zweedse band Roxette, met een nieuwe zangeres en natuurlijk met Per Gessle in de hoofdrol en de rest van de band. Sleeping in My Car was een hit van Roxette toen in 1994. En van 94 naar eind jaren 80 met Hot House Flowers. Don't go.

is Radio Land van Waas met het regionieuws. De Wereldmarkt in Sint-Niklaas viert dit jaar een bijzondere verjaardag. 30 jaar. Al 3 decennia lang brengt het evenement mensen en culturen van over de hele wereld samen. Bezoekers kunnen opnieuw genieten van internationale smaken, muziek, dans en gezellige ontmoetingen. De jubileumeditie belooft dan ook weer extra feestelijk te worden. 30 jaar Wereldmarkt, 30 jaar verbondenheid, diversiteit en sfeer in Sint-Niklaas. Nu mee te maken tijdens de vredesfeesten dit weekend. Krammerok in Stekene, 2 dagen lang knallen. Maar hoe zit het nu praktisch? Een lokker nodig, reken op ongeveer 11 euro per dag. Wie staat er op het podium? Onder andere Pommelien Thijs, Bazaar, Goose, Kasabian, Rudimental, Daan, Antoon en nog veel andere artiesten. En heb je nog geen ticket? Ja, dan is het slecht nieuws, want het is volledig uitverkocht. Maar via de officiële doorverkoop maak je nog kans. Krammerok, Stekene, staat dit weekend op zijn kop. De oostelijke tangent in Sint-Niklaas, die blijft op koers. De plannen voor de nieuwe verbindingsweg zitten in de volgende fase. De voorbereidende werken zouden al in 2028 kunnen starten. De tangent moet het verkeer rond Sint-Niklaas beter spreiden en de druk op de bestaande wegen verminderen. Eerst volgt nog de vergunningsfase, maar volgens de initiatiefnemers ligt de planning goed op schema. 2028 dus als belangrijk jaar, dan moet de schop de grond in. Zwerfkatten krijgen nieuwe aanpak in Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht. De gemeente neemt de bestrijding van de zwerfkatten voortaan zelf in handen. Vroeger was dat de taak van de provinciale VZW RATO, maar volgens de gemeente was daar te weinig tijd voor. Daarom komt er een nieuwe samenwerking met het Waze Poezenhuis en Heartbeat. Zij volgen de meldingen op, vangen de zwerfkatten en zorgen ervoor dat ze worden gesteriliseerd. Zo wil de gemeente de zwerfkattenpopulatie beter onder controle krijgen en tegelijk het dierenwelzijn verbeteren. Dit was het regionieuws.

zoveel jaar nadat hij overleed, nog een ferme dikke hit geweest voor Elvis Presley. Bedankt aan DJ Junkie XL, die dat helemaal in een nieuw jasje stak. Zo'n jaar of 24 geleden, wat ervoor zorgt dat dit ondertussen ook al een oude plaat is. En dit is nog ouder, maar oh zo leuk om terug te horen. Doe maar.

die op zaterdag 19 september aan de start verschijnt van de Blauwbuik Trail, mag een sportieve uitdaging en een unieke ontdekkingstocht door Exaarde verwachten. Start is aan de Ons Lieve Vrouw Hemelvaartkerk, Exaarde Dorp, en de lopers die starten vanaf 4 uur in de namiddag in verschillende waves en per afstand. Info en inschrijvingen kunnen gebeuren op blauwbuiktrailexaarde.be. Tijdens de Vredefeesten is er natuurlijk ook muziek. 3 dagen lang live muziek verspreid over de stad. Van lokale ontdekkingen tot grote publieksnamen, op elk podium valt wat te beleven. Alle concerten zijn gratis en vrij toegankelijk. Er zijn verschillende podia: de Castro, de Casino, Heimanplein, Terrazza, Park en Colab Circus. Alle info is te vinden op www.vredefeesten.be. Tijdens de Vredefeesten vult het luchtruim boven Sint-Niklaas zich opnieuw met tientallen kleurrijke ballonnen in alle soorten en maten. Zowel 's ochtends vanaf 7 uur als 's avonds vanaf 5:30 stijgen ze op van op de grote markt, van klassieke hete luchtballonnen tot speelse special shapes. Het Lantaarnballonballet vindt plaats op vrijdagavond om 10:30. Dat is een spektakel waarbij gasbranders op klanken van muziek oplichten en zorgen voor een spectaculaire show.

deze 1 september. En zo zit de eerste schooldag er voor velen sinds vanmiddag op. Ja, we moeten er weer wat gewoon aan worden. Al die scholieren die met de fiets door de steden rijden, Sint-Niklaas en Lokeren bijvoorbeeld, hou rekening mee dat die kleine mannen op een fiets zitten en dat je die niet voorbij mag steken in heel wat van die fietsstraten. Dus voorzichtig voor die kindjes, hè. Of niet soms. Hey, morgen woensdag zitten de temperaturen tot 20 graden. Er is bewolking en uit die bewolking kan wat regen vallen. Ook donderdag en vrijdag is dat geval. Zaterdag en zondag zouden toch wel wat droge dagen moeten worden. De temperaturen die kunnen oplopen tot 25 graden, vooral zondag. Goed voor de vredesfeesten natuurlijk. Dit is muziek van de SOS Band. En de finest op deze dinsdagmiddag.

0: SOS Band, wat staat voor de Sound of Success Band. Ze hebben heel wat disco en leuke funky getunede plaatjes gemaakt in de jaren 80. Dit was daar eentje van. The Finest, Just Be Good To Me, is ook weer een andere. Zometeen Johan Waterschoot, veel plezier met hem. Wij zijn er morgen vroeg om 7 uur. Jawel, met kleine oogjes.
1: I can see you standing, honey, with his arms around.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas.
1: In Nederland is er veel beroering over een schietpartij in Gelderland vorige nacht. Een grote groep mannen, gemaskerd en velen gewapend, trok door het dorp overrasseld op weg naar een huis waar later een schietpartij plaatsvond. De beveiliger van die woning, een man van 51, is daarbij gedood. Ook twee politieagenten raakten zwaar gewond, zij zijn niet langer in levensgevaar intussen. De feiten zouden te maken hebben met een groot drugsconflict. Mogelijk is de bende van Bolle Jos betrokken. Volgens de politie is er ook nu nog gevaar. Ze vraagt bewoners van het dorp nog altijd om binnen te blijven. Intussen zijn 34 mensen opgepakt, de meesten uit gekende criminele milieus in ons land, Frankrijk, Algerije en Nederland. In Brandenburg in het noordoosten van Duitsland zijn meerdere geïmproviseerde brandbommen en explosieven gevonden bij een hoogspanningsstation. Minstens één daarvan is ontploft en daardoor raakten diverse elektriciteitsleidingen beschadigd. Inmiddels werkt alles weer, maar de zaak zorgt voor veel onrust. Sommige nieuwsbronnen vermoeden opnieuw buitenlandse sabotage. Eerder deze maand waren ook al explosieven gevonden op de luchthaven in Leipzig. Ook dat onderzoek loopt nog. In Rillaar bij Aarschot in Vlaams-Brabant is een man verongelukt nadat hij met zijn pick-up truck tegen een brugpijler was gereden. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Mogelijk lag overdreven snelheid aan de basis van het ongeval. Het voertuig raakte compleet bijeengevouwen en voor de bestuurder kwam alle hulp te laat. Het slachtoffer is een man van 37 uit Scherpenheuvel. Na een thriller van 2 uur en 40 minuten hebben de Yellow Tigers hun 8e finale op het EK volleybal nipt verloren van hun zwarte beest Duitsland. De Tigers wonnen de 1e en 4e set, maar verloren met 3-2 en zijn uitgeschakeld. Duitsland mag nu donderdag de kwartfinale spelen tegen ofwel Turkije of Azerbeidzjan. En de heuvelachtige 10e rit in de Vuelta is gewonnen door de Fransman Bastien Tronchon. In een dolle slotfase haalde hij het voor de Deen Magnus Kort en twee van onze landgenoten, Thibaut Nijs op 3 en Wout van Aert op 4. In de stand verandert er niets, de Spanjaard Maas blijft leider. Het blijft lichtjes herfstig, vanavond nog wel brede opklaringen. Vannacht dan op de meeste plaatsen droog. De kust maakt de grootste kans op een buitje. Nacht minima van 8 tot 14 graden.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
4: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
5: Vink Ramen en Deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
6: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
7: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
8: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

Het is met of zonder jullie, maar liefst met jullie natuurlijk dat we aan tafel gaan. You Two, With or Without You, laat de 80s plaat, want we spelen 70s, 80s en 90s als we aan tafel gaan. En ik heb wat pareltjes meegebracht. Onder andere Total Touch, Paul Young komt langs, Barry White, Clouseau en UCNC Music Factory.

0: We hebben net een berrieke gedaan. Of gedanst. You see the trouble with me midden van de jaren 70. The trouble with me, ja. Ik zou het positieve in een mens zien. Ja, dat mag toch? Eerste schooldag zit erop. Misschien moeten jullie op dit moment aan boeken kaften. Paul Jong komt eraan met Every Time You Go Away. Radio Last
1: Onwijs. Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: Zij stonden erom bekend, de jaren 90. Dansmuziek, hè? Total Touch. En van de jaren 90 was er zo eentje van met Touch Me There, There. Dat kan overal zijn. Goedenavond op deze dinsdag 1 september. Einde van de zomer, begin van een schooljaar. Madness komt eraan. One step behind, maar eerst Levelers, One Way.
1: Radio Land van Baas.
2: After Dinner met Johan Waterschoot.

0: We hadden nog maar net de punk achter de kiezen eind jaren 70. De mannen met de baggy trousers kwamen eraan. Madness and One Step Behind. Fijne avond. Welkom in After Dinner. Schuif maar aan tafel. Dadelijk de Bucketheads met de bom. Radio Last on Vice.
1: Radio Land van Baas. After Dinner. One Hit Wonder.

De Time Bandit, opgericht in 81 in Nederland. Rond de zanger Alides Eiding. Ja, ze combineerden funk, disco, soul, pop en rock. En dat klonk toch lekker hoor. Ze hadden hits als Living It Up, I'm Specialized in You, Listen to the Man with the Golden Voice, I'm Only Shooting Love, Endless Love. En deze vond ik ook weer lekker klinken. Dancing on a String. Op een koord dansen, het is mij niet gegeven. Of misschien met zo'n lange stok. Vroeger zag ik dat wel eens gebeuren op het dorpsplein in Nieuwkerkenwaas. Toen de artiesten, circusartiesten buiten de tent kwamen optreden. En het waren eerder meer stuntmannen. Vond een geweldige tijd, zo die jaren 70. En die herleven af en toe in After Dinner, als jullie aanschuiven aan tafel. Van maandag tot en met vrijdag tussen 6 en 7 na Michiel Tiron. Blue Boat komt er nog aan met Hold the Line. En hier zijn Candy Staten, Change.

geweldige zanger die veel te vroeg van ons moest heen gaan. Luke Walter Jr. van Blue Blood. Hold the line. Lieve radiovrienden van de beste muziekmix hier in het Waasland. Het wordt tijd om stilaan heel onze tafel af te ruimen. Nog een paar plaatjes krijg je, waaronder deze. Joy Sims, Come Into My Life. Wel, dan stappen we weer aan tafel. Ja. Morgenavond vanaf 6 uur. En vanaf morgen vroeg is er onze wakkere Waaslander Michiel Tiron terug. Vanaf 7 uur. Tot dan.

0: In Nederland is er veel beroering over een schietpartij in Gelderland vorige nacht. Een grote groep mannen, gemaskerd en velen gewapend, trok door het dorp overrasseld op weg naar een huis waar later een schietpartij plaatsvond. De beveiliger van die woning, een man van 51, is daarbij gedood. Ook twee politieagenten raakten zwaar gewond. Zij zijn niet langer in levensgevaar intussen. De feiten zouden te maken hebben met een groot drugsconflict. Mogelijk is de bende van Bolle Jos betrokken. Volgens de politie is er ook nu nog gevaar. Ze vraagt bewoners van het dorp nog altijd om binnen te blijven. Intussen zijn 34 mensen opgepakt. De meesten uit gekende criminele milieus in ons land, Frankrijk, Algerije en Nederland. In Brandenburg in het noordoosten van Duitsland zijn meerdere geïmproviseerde brandbommen en explosieven gevonden bij een hoogspanningsstation. Minstens één daarvan is ontploft en daardoor raakten diverse elektriciteitsleidingen beschadigd. Inmiddels werkt alles weer, maar de zaak zorgt voor veel onrust. Sommige nieuwsbronnen vermoeden opnieuw buitenlandse sabotage. Eerder deze maand waren ook al explosieven gevonden op de luchthaven in Leipzig. Ook dat onderzoek loopt nog. In Rillaar bij Aarschot in Vlaams-Brabant is een man verongelukt nadat hij met zijn pick-up truck tegen een brugpijler was gereden. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Mogelijk lag overdreven snelheid aan de basis van het ongeval. Het voertuig raakte compleet bijeengevouwen en voor de bestuurder kwam alle hulp te laat. Het slachtoffer is een man van 37 uit Scherpenheuvel. Na een thriller van 2 uur en 40 minuten hebben de Yellow Tigers hun 8e finale op het EK volleybal nipt verloren van hun zwarte beest Duitsland. De Tigers wonnen de 1e en 4e set, maar verloren met 3-2 en zijn uitgeschakeld. Duitsland mag nu donderdag de kwartfinale spelen tegen ofwel Turkije of Azerbeidzjan. En de heuvelachtige tiende rit in de Vuelta is gewonnen door de Fransman Bastien Tronchon. In een dolle slotfase haalde hij het voor de Deen Magnus Kort en twee van onze landgenoten Thibaut Nijs op 3 en Wout van Aert op 4. In de stand verandert er niets, de Spanjaard Maas blijft leider. Het blijft lichtjes herfstig, vanavond nog wel brede opklaringen. Vannacht dan op de meeste plaatsen droog. De kust maakt de grootste kans op een buitje. Nacht minima van 8 tot 14 graden.
1: Een bouwplan? Daar houden we van.
2: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
1: Strak modern of landelijk klassiek?
2: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
2: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

wie op zaterdag 19 september aan de start verschijnt van de Blauwbuik Trail, mag een sportieve uitdaging en een unieke ontdekkingstocht door Exaarde verwachten. Start is aan de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk, Exaarde Dorp, en de lopers die starten vanaf 4 uur in de namiddag in verschillende waves en per afstand. Info en inschrijvingen kunnen gebeuren op blauwbuiktrailexaarde.be. Tijdens de vredefeesten is er natuurlijk ook muziek. 3 dagen lang live muziek, verspreid over de stad. Van lokale ontdekkingen tot grote publieksnamen, op elk podium valt wat te beleven. Alle concerten zijn gratis en vrij toegankelijk. Er zijn verschillende podia: de Castro, de Casino, Heimanplein, Terrazza, Park en Colab Circus. Alle info is te vinden op www.vredefeesten.be. Tijdens de vredefeesten vult het luchtruim boven Sint-Niklaas zich opnieuw met tientallen kleurrijke ballonnen in alle soorten en maten. Zowel 's ochtends vanaf 7 uur als 's avonds vanaf 5:30 stijgen de opvang op de grote markt van klassieke hete luchtballonnen tot speelse special shapes. Het Lantaarnballonballet vindt plaats op vrijdagavond om 10:30. Dat is een spektakel waarbij gasbranders op klanken van muziek oplichten en zorgen voor een spectaculaire show.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: In Nederland is er veel beroering over een schietpartij in Gelderland vorige nacht. Een grote groep mannen, gemaskerd en velen gewapend, trok door het dorp overrasseld op weg naar een huis waar later een schietpartij plaatsvond. De beveiliger van die woning, een man van 51, is daarbij gedood. Ook twee politieagenten raakten zwaar gewond. Zij zijn niet langer in levensgevaar intussen. De feiten zouden te maken hebben met een groot drugsconflict. Mogelijk is de bende van Bolle Jos betrokken. Volgens de politie is er ook nu nog gevaar. Ze vraagt bewoners van het dorp nog altijd om binnen te blijven. Intussen zijn 34 mensen opgepakt, de meesten uit gekende criminele milieus in ons land, Frankrijk, Algerije en Nederland. In Brandenburg in het noordoosten van Duitsland zijn meerdere geïmproviseerde brandbommen en explosieven gevonden bij een hoogspanningsstation. Minstens één daarvan is ontploft en daardoor raakten diverse elektriciteitsleidingen beschadigd. Inmiddels werkt alles weer, maar de zaak zorgt voor veel onrust. Sommige nieuwsbronnen vermoeden opnieuw buitenlandse sabotage. Eerder deze maand waren ook al explosieven gevonden op de luchthaven in Leipzig. Ook dat onderzoek loopt nog. In Rillaar bij Aarschot in Vlaams-Brabant is een man verongelukt nadat hij met zijn pick-up truck tegen een brugpijler was gereden. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Mogelijk lag overdreven snelheid aan de basis van het ongeval. Het voertuig raakte compleet bijeengevouwen en voor de bestuurder kwam alle hulp te laat. Het slachtoffer is een man van 37 uit Scherpenheuvel. Na een thriller van 2 uur en 40 minuten hebben de Yellow Tigers hun 8e finale op het EK volleybal nipt verloren van hun zwarte beest Duitsland. De Tigers wonnen de 1e en 4e set, maar verloren met 3-2 en zijn uitgeschakeld. Duitsland mag nu donderdag de kwartfinale spelen tegen ofwel Turkije of Azerbeidzjan. En de heuvelachtige tiendrit in de Vuelta is gewonnen door de Fransman Bastien Tronchon. In een dolle slotfase haalde hij het voor de Deen Magnus Kort en twee van onze landgenoten Thibaut Nijs op 3 en Wout van Aert op 4. In de stand verandert er niets, de Spanjaard Mas blijft leider. Het blijft lichtjes herfstig, vanavond nog wel brede opklaringen. Vannacht dan op de meeste plaatsen droog. De kust maakt de grootste kans op een buitje. Nacht minima van 8 tot 14 graden.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren? Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminiumschrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren.
4: Twice. Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten 80er. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 18

0: Het gevangenispersoneel legt vanaf zondagavond het werk neer tot 11 september. Overleg met minister van Justitie Annelies Verlinde en het gevangeniswezen heeft geen akkoord opgeleverd. De bonden klagen nog altijd over de overbevolking, personeelstekorten en problemen met de infrastructuur en veiligheid. De Verenigde Staten hebben opnieuw Iraanse doelen aangevallen tegen de Iraanse revolutionaire garde. Iran zegt dat daarbij ook dorpen bij de straat van Hormuz geraakt zijn. De Amerikanen noemen het een vergeldingsactie nadat Iran geprobeerd zou hebben schepen en Amerikaanse militairen aan te vallen. EU-landen moeten dringend meer luchtafweerraketten leveren aan Oekraïne. Dat zegt buitenlandcommissaris Kaja Kallas na overleg met de Europese defensieministers in Ierland. Ze vraagt onder meer om bijna vervallen Patriot-raketten aan Oekraïne te bezorgen of te verkopen. Maar concrete toezeggingen zijn er voorlopig niet. Kallas wil trouwens ook een taskforce om de Europese defensie te versterken. In de Verenigde Staten dreigen miljoenen kiezers hun stembiljet voor de tussentijdse verkiezingen niet op tijd te ontvangen. Volgens de Democraten heeft de Amerikaanse postdienst overhaast een nieuw systeem ingevoerd. Een klokkenluider vreest dat miljoenen Amerikanen hun stembiljet daardoor niet of te laat gaan krijgen. De minima zakken naar 13 graden en het is helder, daarna een zo goed als droge woensdag. Alleen het westen krijgt wat regen. Het is dan 23 graden.
1: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
1: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
2: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
3: Vink, ramen en deuren.
1: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 18 0.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radioland van Waas. Radioland van Waas.
1: Het gevangenispersoneel legt vanaf zondagavond het werk neer tot 11 september. Overleg met minister van Justitie Annelies Verlinde en het gevangeniswezen heeft geen akkoord opgeleverd. De bonden klagen nog altijd over de overbevolking, personeelstekorten en problemen met de infrastructuur en veiligheid. De Verenigde Staten hebben opnieuw Iraanse doelen aangevallen tegen de Iraanse revolutionaire garde. Iran zegt dat daarbij ook dorpen bij de straat van Hormuz geraakt zijn. De Amerikanen noemen het een vergeldingsactie nadat Iran geprobeerd zou hebben schepen en Amerikaanse militairen aan te vallen. EU-landen moeten dringend meer luchtafweerraketten leveren aan Oekraïne. Dat zegt buitenlandcommissaris Kaja Kallas na overleg met de Europese defensieministers in Ierland. Ze vraagt onder meer om bijna vervallen Patriot-raketten aan Oekraïne te bezorgen of te verkopen. Maar concrete toezeggingen zijn er voorlopig niet. Kallas wil trouwens ook een taskforce om de Europese defensie te versterken. In de Verenigde Staten dreigen miljoenen kiezers hun stembiljet voor de tussentijdse verkiezingen niet op tijd te ontvangen. Volgens de Democraten heeft de Amerikaanse postdienst overhaast een nieuw systeem ingevoerd. Een klokkenluider vreest dat miljoenen Amerikanen hun stembiljet daardoor niet of te laat gaan krijgen. De minima zakken naar 13 graden en het is helder, daarna een zo goed als droge woensdag. Alleen het westen krijgt wat regen. Het is dan 23 graden.